0: Bamba bamba exka FM keke konkeke kona khwamana ya mota ka teng tsam ji atati kana kana ta ku motekin ti to bamba trap europe yo ksimo sabanga exka FM ski khuje tlaqa manu kweta ko mo khujine te ang ku khuji ti ji ati am swera makora a khuji te wo ka kona he te wo te wo wave tamaka no kha amo qara qane ti khona qaya mbere wa jikin qore na khwena nwan ka te khuji a chao no nwan khuji ana khwena ta te qa kuno te mbuga na te a ka khuji sene ko ha kana khuji tama i te te qane qa ski Die gezondheidsbevorderingsbeamte bij Heart and Stroke Foundation van Zuid-Afrika zal bij een gesprekkelijk hier op Radio Skype om 107.9 en ik is Piero Masabanga, die programma aanbieder. Welkom Petscap en vertel ons een beetje van jezelf en ook iets over jullie organisatie voor ons kan aangaan met ons gezelschap.
1: Hi, mijn naam is Pets. Dit is eindelijk mijn bijnaam. Mijn noemnaam is Petrinella. Ja. Ik is Health Promotions Officer bij de Heart and Stroke Foundation.
0: En vertel ons meer van hierdie jaar sy thema van Soud Bewustheidsweek.
1: Oké. Soutbewustheidsweek wordt elke jaar in maart maand gevier en ons is een week van waar ons de jaarlijkse gebeurtenis aanbied en het is geborg deur WASH of die Wereldaksie op Sout. Die thema hierdie jaar is wegkruiperkie. Die doel is om te highlight dat sout weggesteek word. Ons weet nie waar het weggesteek is nie en ons moet het soek. So dis die thema wegkruiperkie. En om minder sout te eet is ook baie moeilik.
0: Ja, okay. Voordat ons gesels oor waar sout wegkruip, wat is die gevare van te veel sout gebruik?
1: Okay, ons het in ons liggaam uit ons klein hoeveelhede sout nodig, nee? Die sel het nodig om te werk en die spiere om te contract en die brein laat hy boodskappe deurstuur. Te veel sout, as een mens te veel sout inneem, laat het die liggaam probeer aanpas en dan kry ons dors of ons skei meer uit. Die sout onderbreek soutwaterregulering te veel en oor tyd verhoog het die bloeddruk. Onthou, jy kan nou laag bloeddruk hê, maar soos jy meer en meer sout gebruik, kan het jou bloeddruk verhoog. Verhoogde bloeddruk is die meest algemeenste gesondheidsprobleem en groot risiko's vir wêreldsterftes. Hoë bloeddruk beskadig die bloedvate, stremming op die hartspier en niere. Oor tyd kan dit tot hartsiektes, beroertes en nierversaking lei.
0: En hoe groot is bloeddrukprobleem in Suid-Afrika?
1: Bloeddrukprobleem is baie hoog in Suid-Afrika. Hulle kyk normale bloeddruk is laer as 140 oor 90, maar die optimale is wat hulle wil hê is 120 oor 80. Hulle sê, hulle vermoed dat 1 in 3 mense tot en met 50% mense in Suid-Afrika ly het hoë bloeddruk. 80% van die ou mense het ook bloeddruk. En onder bloeddruk is hoë bloeddruk of hypertensie soos ons dit noem, is 'n slypende moordenaar, so silent killer. En enige iemand kan rondloop sonder dat jy bewus is daarvan dat jy hoë bloeddruk het. Dit is simptoomloos. Totdat jy of 'n hartaanval of 'n beroerte het, of as jy miskien by dokter toe gaan en hy sien dat jy bloeddruk het.
0: Okay. En kom ons keer terug na sout en ons geselskap en vandag gaan oor gebruik van sout. Hoeveel is te veel sout en hoekom is dit so maklik om te veel te gebruik?
1: Okay, die Wêreldorganisasie sê ons moet 5 gram sout gebruik, dis 2000 milligram natrium per dag. Maar ongelukkig met meeste van ons, ons kook elke dag met dit en ons gebruik hier en daar sout op die eettafel, by die eettafel, maar ongelukkig is daar die hidden factors, in ander woorde, die wegkruipfaktore. Waarin is dit in alle produkte wat jy koop, is daar weggesteek. Dis van brood tot jou koekies, van jou sausse tot jou smere, kaas tot jou koue vleise, kipkosse en wegneem kwete. dis deel van die probleem. Want ons weet nie altyd hoeveel sout is in daai produk wat ons koop nie. En meeste mense is, ons is so gewoond aan sout, dat al is daar te veel sout in ons kos, kom ons dit nie agter nie.
0: En nou in ons land in Suid-Afrika, hoe weet ons dat ons mense gebruik te veel sout?
1: Okay, meeste van ons mense in Suid-Afrika gebruik tussen 6 en 11 gram sout per dag. 28% van mense, 900 wat hulle studie gedoen het, eet meer as 9 gram per dag, wat amper die syfer verdubbel. En mense bewys hulle wil minder, maar daar is 'n goeie ding daarin. Daar is baie mense wat wil wys dat hulle wil minder sout gebruik, maar daar is 1 in 3 persone wat glad nie worry oor hulle soutinname nie.
0: En my program ek keer vandag nog steeds saam met Patch Cup. En ons geselspan vandag gaan oor soutgebrek. En ek is Piero Masawanga in ons program. En XKFM is ook beskikbaar op OCDS-TV klankkanaal 819 wereldwijd. Mevrou Pets, maak ons enige vordering om minder sout te gebruik?
1: Die laaste 5 jaar het wet die 7 ingekom, wat die staat ons, meeste van ons producte, die brood, ons chip, ons proseskosse, dat hulle verminderde sout in hulle producte moet hê. En dus dit gaan lang neem voordat dit heeltemal reg is. En dan is dit, hulle sê, omdat ons nou al probeer het om minder sout te gebruik, kan in die tydperk het ons 7400 lewens gered en ons voorkom, ons het 4300 beroertes voorkom. Baie kosmaatskappye het al verandering gemaak, soos ons weet, maar nog nie allemaal nie. Baie kan nog meer doen. Daar word een oogie gehou oor dit, want baie mense worry nie oor hoeveel sout hulle invat nie, en het nie.
0: Ok, en wat meer kan ons doen om dit te verseker dat ons minder sout gebruik?
1: Ok, baie producte word nie dier hierdie wetgeving geraak nie. En ons moet kyk as ons shopping gaan doen, nie, dat ons maar ons labels moet kyk, die voedingsinhoud van ons kossoorte. Jou eerste 3 bestanddele is sout. So as het verhoogde sout is, dan sal het in jou eerste 3 bestanddele wees. Daar is ook bydens die wetgeving en voedsel verminder, kan ons so goed is soos chips, sauce, takeaways, en souterige kosse verminder. Ons beperk ons selfs miskien tot het 1 keer per week of so. Kinders is ook baie vatbaar vir advertenties en dit so hulle sien 'n lekker hamburger en hulle wil dit hê. En natuurlik ons ouers koop vir die kinders, maar daar is baie sout in daai produk. Ons het ook ons snippies, ons probeer met die skole gesels oor hoe om kos wat baie sout bevat om dit te verminder.
0: En het u enige raad oor hoe ons ons soutinname kan verminder?
1: Kom ons kyk na minder soutopties, nie?
0: Ja.
1: As jy na jou produkte kyk, ons het, ons moet na die voedingslabels kyk, en ook, as ons jylle die hartmerk sien, dis in ander woorde, dis een haartjie, een rooi haartjie in een wit cirkel.
0: Ja.
1: Daai produk is al getoets, en dit daar is minder sout in hom.
0: Dit was dan Patch Cup van die organisatie met die naam Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En sy werk in die afdeling van gezondheidsbevorderings in hulle organisatie. En ek is Piero Masawanga, wat met haar gesels het vandag net hier op Radio XKFN oor soutgebrek of oor die gebrek van een sout.
2: Ta program ki awa safety o ye healthy. Tuki hasonity. Wat ik hem te kiezen heb, ik kom te programma, die jongen die ik kom te kiezen, ik kom te programma. Dan kom je te zeggen, nou, ik kan geen wakker, ik kan geen gum. Dat ik het een gum, ik kan zeggen, ik kan het een gum, ik kan een gitaar, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik kan een gum, ik